0: Het weer dan nog vannacht wat wolken. Het koelt af tot 17 graden. De dag begint straks zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. Namiddag wordt het dan wat droger vanaf de kust met uiteindelijk ook veel zon en maximaal tot 24 graden. Het was nogal veel voetbalnieuws. Meer ander nieuws vind je altijd in...
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur en heel goede nacht. Verte nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. De Belgen kwamen 0-2 achter, maar na doelpunten van Lukaku en Tielemans in het slot en een penalty diep in de verlengingen, omgezet door alweer Tielemans, stoten ze toch door naar de 8e finales. Brandon Mechelen was tevreden met de reactie van de Belgen na een zwakke eerste helft.
3: Ja, die eerste helft was moeilijk. Een beetje te braaf, te veel zekerheid proberen inbouwen. Maar de tweede helft hebben we dat bijgestuurd. Ik denk ook al vanaf die eerste drankpauze dat al beter was. Zijn we meer man op man gaan spelen, proberen we meer risico aan de bal te leggen. En ja, geleidelijk aan zijn we wel in de wedstrijd gekomen. En zeker die tweede helft was wel goed van ons.
2: En dan is het op de valreep dus helemaal goed gekomen. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. Het staat er 1-0 voor de Amerikanen. De winnaar neemt het op tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd wordt volgende week in de nacht van maandag op dinsdag gespeeld. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld. Daar gingen de mensen samen van de hel naar de hemel. De euforie was bijzonder groot.
4: Eén woord, euforisch. Echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij, heel blij.
5: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
6: Moeilijk, eerlijk gezegd. Maar dan ja, dan komt die Tielemans op Trossard. Met assist van Trossard, waar dan net Boel mee hebt gehad. En dan samen scoren, prachtig.
2: Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten. Dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de omgekomen Iraanse leider Ali Khamenei. Hij wordt volgende week begraven. Nog volgens Qatar is er al vooruitgang geboekt, maar op welke punten is niet duidelijk. In Zwitserland heeft het uiterst conservatieve priesterbroederschap Sint Pius X 4 bisschoppen gewijd, ondanks een formeel verbod van paus Leo. De paus had dinsdag al gezegd dat die wijding zou neerkomen op een schisma en excommunicatie, waardoor ze geen sacramenten meer mogen toedienen. Sint Pius X is opgericht in 1970 uit verzet tegen het Tweede Vaticaans Concilie dat de kerk moest moderniseren. De broederschap staat vooral sterk in Frankrijk en de Verenigde Staten en heeft veel aanhangers bij radicaal rechts. Dat het pauselijk gezag op die manier wordt uitgedaagd is erg ongewoon binnen de kerk. Het koelt.
7: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Maxi.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt vannacht al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk ook explosies te horen. Niet alleen van drones, maar ook van kruisraketten en ballistische raketten. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren ook al gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Bij zware overstromingen in Ghana en Ivoorkust in West-Afrika zijn al zeker 70 mensen omgekomen. Het regenseizoen is er begonnen en er is de voorbije dagen al uitzonderlijk veel regen gevallen. Tot zowat 140 mm gisteren. En de ellende lijkt nog niet voorbij, want ook de volgende dagen wordt er nog veel meer regen verwacht in de regio. Sport dan. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. En hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudewijl.
3: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale, na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
2: En Jurrie Tielemans, man van de match, was enorm opgelucht.
4: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
2: Eindgoed, al goed. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. De Verenigde Staten staat 2-0 voor. Hun topspits Balogun heeft het veld wel moeten verlaten na een rode kaart. Ze zitten daar in de blessuretijd. Er wordt nog een dikke 3 minuten gespeeld. Maar het ziet er naar uit dat de VS onze tegenstander wordt in de volgende ronde. Het koelt af tot 17 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen ook. Namiddag wordt het dan droger vanaf de kust met uiteindelijk nog wel veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Reacties en alles over de Rode Duivels en het WK natuurlijk te vinden ook in de Sporza-app.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, EnerGreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met EnerGreen. Surf naar EnerGreen.com en ontdek onze slimme batterijen. EnerGreen. Energierebellie.
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. En we beginnen met sportnieuws, want op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudeweel.
3: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
2: En Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoten, die was achteraf enorm opgelucht.
4: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
2: En de VS heeft met 2-0 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. En die neemt het dus op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. Die wedstrijd vindt in de nacht van maandag op dinsdag plaats om 2:00. En ook Engeland heeft zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Congo met 2-1. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk explosies te horen. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. En op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde, vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast, zegt de syndicus van het gebouw.
5: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen is het er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
2: Het weer dan. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: De fans van de Rode Duivels gaan door het lint. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na een bloedstollende wedstrijd gewonnen van Senegal met 3-2. België stond tot een paar minuten van het einde 0-2 achter, maar Lukaku en Tielemans konden dan toch gelijk maken en in de verlengingen scoorde Tielemans nog een strafschop. Hij was dan ook achteraf enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. In Gent kwamen honderden mensen samen in Bar Oswald en de euforie was daar groot.
3: Super goed dan, super content, echt waar. Geen woorden voor.
4: Het was 0-2 en we zijn nog van iedereen rustig blijven. Denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
5: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
1: En onze tegenstander in de 8e finales worden de Verenigde Staten. Ze wonnen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De volgende wedstrijd van de Duivels is maandagnacht om 2:00. Ook Engeland heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. Enkele bewoners van het appartementsgebouw waar een zware brand was op Linkeroever in Antwerpen hebben vannacht opnieuw thuis geslapen. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel was. Bij die brand vielen 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast, zegt de syndicus van het gebouw.
6: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen is het er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 8 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al uren zwaar gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook al verschillende branden uitgebroken zijn. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grote aanval voorbereidde. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen laten opstijgen. Eerst krijgen we nog wat lichte regen vandaag. Deze namiddag opnieuw zonnig vanaf de kust en temperaturen tot 25 graden. Morgen krijgen we dan mooi zomerweer met opnieuw 25 graden.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
3: Heb je wat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
1: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
1: Pompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
11: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
12: Heel het land viert de overwinning van de Rode Duivels.
13: Eén woord, euforisch. Echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan.
14: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
15: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
12: Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na een enorm spannende wedstrijd gewonnen van Senegal met 3-2. België stond tot een paar minuten van het einde 0-2 achter, maar Lukaku en Tielemans konden dan toch gelijk maken. En in de verlengingen scoorde Tielemans dan nog een strafschop. Hij was dan ook enorm opgelucht.
16: Ja, ongelooflijk. Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land. En dat zie je vandaag.
12: Het is een match om nooit meer te vergeten, zegt Peter van den Bemt.
17: Niets wees erop, niets, helemaal niets, dat België deze ongelooflijke ommekeer nog voor elkaar kon krijgen. En dat is waarom wij voetbal de mooiste sport op aarde vinden. Het is ook de enige sport waarin zoiets kan gebeuren. Ja, dat is een wedstrijd die we ons over 50 jaar nog zullen gaan herinneren. Natuurlijk door de dramatische omwentelingen die er zijn geweest. En nu, wie weet wat er nog mogelijk is in de volgende ronde.
12: En in die 8e finale spelen de Belgen tegen de Verenigde Staten. Het gastland versloeg Bosnië en Herzegovina met 2-0. De match van België tegen de VS is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur. Enkele bewoners van het appartementsgebouw waar een zware brand was op Linkeroever in Antwerpen hebben vannacht opnieuw thuis geslapen. De brandweer heeft elk appartement gecontroleerd of het veilig en stabiel was. Bij die brand vielen 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast, zegt de syndicus van het gebouw.
18: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Er was men mee bezig met de gaten te boren voor die kast. Heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat in verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding, we weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
12: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al zeker 9 doden en 50 gewonden gevallen bij een grote Russische aanval. De stad is urenlang bestookt met drones en raketten. Verschillende gebouwen, waaronder een hotel, staan in brand en een flatgebouw is deels ingestort. Volgens Rusland was de aanval gericht tegen militaire doelen, maar Oekraïne zegt dat vooral woongebouwen zijn geraakt. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog 4 jaar geleden. Eerst krijgen we nog wat lichte regen. Deze namiddag opnieuw zonnig vanaf de kust. Temperaturen tot 25 graden. Morgen krijgen we dan mooi zomerweer met opnieuw 25 graden.
11: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.
19: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. Rekening van KBC.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 70.

0: Rockwerchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Robin en mijn favoriete Rock Werchter ervaring is uit 2008. Toen ben ik gegaan voor Airtraffic, mijn favoriete band, en ben ik vooral gebleven voor Mika. Water kwam mij bakken uit de lucht bij Mika. We hebben gedanst alsof ons leven ervan afhing onder een regenponcho en dat was een van mijn favoriete Werchter ervaringen.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De Tijdloze.

0: Kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: De Tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
3: Overal werd de overwinning van de Rode Duivels gevierd.
4: Eén woord, euforisch. Echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan.
5: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
6: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
3: Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na een enorm spannende wedstrijd gewonnen van Senegal met 3-2. België stond tot een paar minuten voor het einde 0-2 achter, maar Lukaku en Tielemans konden dan toch gelijk maken. En in de verlengingen scoorde Tielemans nog een strafschop. Doelman Thibaut Courtois is trots op zijn ploeg.
7: Vandaag bleven we erin geloven en we wisten dat als we één goal maakten in voetbal, opeens gaan alles veranderen. En dat is vandaag gebeurd, dus heel trots op de ploeg om erin te blijven geloven. Ook de jongens die zijn ingevallen, we hebben durf getoond. En uiteindelijk ja, een mooie verwinning.
3: Het is een match om nooit meer te vergeten, zegt Peter van den Bemt.
8: Niets wees erop, niets, helemaal niets, dat België deze ongelooflijke ommekeer nog voor elkaar kon krijgen. Ja, dat is een wedstrijd die we ons over 50 jaar nog zullen gaan herinneren. Natuurlijk door de dramatische omwentelingen die er zijn geweest. En nu, wie weet wat er nog mogelijk is in de volgende ronde.
3: En in die achtste finale spelen de Belgen tegen de Verenigde Staten. Het gastland versloeg Bosnië en Herzegovina met 2-0. De match van België tegen de VS is in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur. Zo'n 7000 studenten doen straks mee aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. En nog nooit waren dat er zoveel. Dat gaat straks om 10 uur door op de Heizel in Brussel. De afgelopen jaren was dat op verschillende locaties en was het met computers. Maar vorig jaar bleek dat studenten fraude hadden gepleegd, onder andere door ChatGPT te gebruiken. Daarom is het nu niet meer digitaal, zegt de voorzitter van de examencommissie.
9: Zolang dat we daar geen veilig en afdoende minimaal fraudegevoelig systeem voor hebben, dan zullen we het doen op pen en papier. Dat is nog altijd de meest robuuste basis en de studenten kennen dat ook van de scholen. Ik denk dat we daar niets mis mee doen en zodra dat we een alternatief digitaal hebben, dan zal ik dat met alle plezier bekijken.
3: En morgen en overmorgen zijn er dan nog de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al zeker 11 doden en 50 gewonden gevallen bij een grote Russische aanval. De stad is urenlang bestookt met drones en raketten. Verschillende gebouwen, waaronder een hotel, staan in brand en een flatgebouw is deels ingestort. Volgens Rusland was de aanval gericht tegen militaire doelen, maar Oekraïne zegt dat vooral woongebouwen zijn geraakt en dat er ook kinderen gewond geraakt zijn. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog 4 jaar geleden. En de Zuid-Koreaanse K-popband BTS heeft voor de allereerste keer opgetreden in ons land in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De bijna 50.000 fans waren super enthousiast en zongen luid mee.
10: Het was super leuk, ja. Wauw, het was mega leuk. Ik heb gehuild.
11: Ik kan het echt niet in woorden omzetten, echt niet. Het was wel prachtig.
10: We trillen nog steeds van die adrenaline.
3: Eerst krijgen we nog wat lichte regen. Deze namiddag opnieuw zonnig vanaf de kust en temperaturen tot 25 graden vandaag. Morgen dan krijgen we mooi zomerweer met opnieuw 25 graden.
12: De tijdloze.
1: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
13: Dit zijn de woorden van Frank Zappa. Bepaalde wetenschappers beweren dat waterstof, omdat het zo overvloedig aanwezig is, als de basisbouwsteen gezien mag worden van het universum. Ik betwist dat. Ik zeg dat er meer domheid is dan waterstof en dat is spijtig genoeg de basisbouwsteen van het universum. Ja, die Frank Zappa spreekt wel heel wijze woorden natuurlijk, want ik heb al heel lang dikwijls gehoord van dat waterstof dat het ging de zaken oplossen. Maar ik heb tot nu toe gezien dat het nog altijd niet opgelost is. En dat hij zegt, ik zeg dat er meer domheid is dan waterstof. Dat is spijtig genoeg de basisbouwsteen van ons universum. Ja, is een beetje een negatieve invulling, maar om nu te zeggen van ja, dat er meer domheid dan waterstof is, ik kan het niet beoordelen, maar ik denk dat het op dit moment wel zo is, omdat er is te weinig waterstof.
1: Tijdloze tegelwijsheid.

0: And none of the...
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, EnerGreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met EnerGreen. Surf naar EnerGreen.com en ontdek onze slimme batterijen. EnerGreen. Energierebellie.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

voorzet komt. En tegen de paal en nu wel de goal. Diarra scoort, geen sprake van buitenspel. Senegal staat verdiend op 1-0. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow, wat een geweldige goal. 2-0 Senegal, het moet een Japans scenario worden. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Tweede zone. De goal! De goal! Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk. De Duivels claimen een penalty. Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri.

0: Voilà, voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke groep bracht in 2001 het album Is This It uit, dat vaak wordt aangewezen als de start van de garage rock revival? A. De Libertines, B. De Strokes of C. De White Stripes?
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is B, de Strokes.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: Kom naar de Solden.
1: Nee, Solden.
0: Solden?
1: Een S, Solden bij AS Adventure.
0: AS, dat is ook al mijn S.
1: Ja, Solden bij AS Adventure.
0: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
1: Nee, het is Solden.
0: Zitten.
1: En zondags open.
0: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
2: de Vos Lemmes.
7: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
8: Heel het land geniet na van de overwinning van de Rode Duivels. Op verschillende plaatsen is de overwinning van de Rode Duivels tegen Senegal op het WK voetbal gevierd. 3-2 werd het na een enorm spannende match. De opluchting is groot bij deze supporters in Pelt in Limburg.
9: Ik vond dat ze overtuigend gespeeld hebben die laatste minuten. Die goalen, perfect, ja, goed afgemaakt. En daarna die penalty verdiend.
10: We hebben 90 minuten lang gedacht, dit wordt niks vandaag. Maar dan, plot twist, ongelooflijk. En dan is de euforie, dat is de grote natuurlijk, fantastisch.
8: En doelman Thibaut Courtois is trots op het team.
11: Vandaag bleven we erin geloven en we wisten dat als we 1 goal maakten in voetbal, opeens gaan alles veranderen. En dat is vandaag gebeurd, dus heel trots op de ploeg om erin te blijven geloven. Ook de jongens die zijn ingevallen, we hebben durf getoond en uiteindelijk ja, een mooie overwinning.
8: Zo'n 7000 studenten doen straks mee aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde. Nog nooit waren dat er zoveel. Dat gaat straks door om 10 uur op de Heizel in Brussel. De afgelopen jaren was dat op verschillende locaties en was het met computers. Maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder andere door ChatGPT te gebruiken. Daarom is het nu niet meer digitaal, maar opnieuw op pen en papier. En deze deelnemers stonden al vroeg aan te schuiven.
12: Een beetje gestrest, maar op zich ja. Het is ook wel oké. Voorbereiding gedaan, dus ja, we zullen wel zien wat dat brengt. Dus, ja.
13: Ik ben mij kapot aan het stressen.
12: Ja, het is moeilijk, maar het is ook, er doen heel veel mensen mee dit jaar. En je moet echt wel bij de beste zijn. Ik hoop op geluk.
13: Een beetje gestresseerd, maar ik heb goed geleerd. Dus ik weet niet, we zullen zien. Hè.
12: Ik heb wel een beetje stress, ik heb niks te slapen vannacht.
8: Slechts zo'n 1720 deelnemers mogen uiteindelijk aan de opleiding starten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al zeker 13 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grote Russische aanval. De stad is urenlang bestookt met 74 raketten en 500 drones. Het merendeel werd uit de lucht gehaald, maar toch werden 33 doelen geraakt. Volgens Rusland waren dat vooral militaire doelwitten, maar er werden ook woongebouwen geraakt, zegt Michiel Driebergen, die in Oekraïne is.
14: De burgemeester van Kiev hebt van 30 plekken en dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
8: Het zou gaan om een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog 4 jaar geleden. En de Zuid-Koreaanse K-popband BTS heeft voor de allereerste keer opgetreden in ons land in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. De bijna 50.000 fans waren super enthousiast en zongen luid mee.
15: Het was super leuk, ja.
16: Wauw, het was mega leuk.
15: Ik heb gehuild.
13: Ik kan dat echt niet in woorden omzetten, echt niet. Het was wel prachtig.
16: We trillen nog steeds van die adrenaline.
8: Eerst krijgen we nog wat lichte regen en deze namiddag opnieuw zonnig vanaf de kust. Temperaturen vandaag tot 25 graden. Morgen krijgen we dan mooi zomerweer met opnieuw 25 graden.
3: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

De Tijdloze. De Tijdloze live.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Hier Pipa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
6: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
7: Je kunt ook vriend worden.
6: Van Maxizo.
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Dan krijg je de specialetjes.
7: Plezante tips, eerste klas advies.
6: En promoties natuurlijk. Goed
7: zijn, hè? Daar zijn vrienden voor.
6: Ah ja.
7: Ah ja.
8: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

verdient op 1-0. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow, wat een geweldige goal. 2-0 Senegal. Het moet een Japans scenario worden. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Tweede zone. De goal! De goal! Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk. De Duivels claimen een penalty. Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! Einde van de wedstrijd. De Rode Duivels kwalificeren zich.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
7: De Tijdloze.
8: Een zee van tijdloze muziek.

0: Knaldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
1: Solden bij Zalando.
4: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
5: Het artsenexamen is zo net gestart. Zo'n 7000 studenten doen vandaag mee aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde op de Heizel in Brussel. Vorig jaar hadden verschillende studenten gefraudeerd door bijvoorbeeld ChatGPT te gebruiken. En daarom is het examen dit jaar opnieuw op één locatie en is het niet meer digitaal, maar wel met pen en papier. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen, zegt de voorzitter van de examencommissie.
6: Elke deelnemer krijgt pen, papier, een markeerstift, een rekenmachientje en zelfs oordopjes. Dus we hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. We hebben verschillende veiligheidslagen en ik ga u vandaag niet alles uit de doeken doen, maar we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
5: En morgen en overmorgen zijn dan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister voor de slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever. Er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen leggen. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost. Vermoedelijk ontstond de brand tijdens werken aan een elektriciteitskast. Een deel van de bewoners kon vannacht al thuis slapen en zij deden dat met een bang hart.
7: Dan ben ik hier vannacht terug aangekomen. Overal politie, ambulances, civiele bescherming. Rook verschrikkelijk naar een brandgeur. En nu nog trouwens.
8: Het is natuurlijk erg, ook omdat ze waarschijnlijk mensen gaan kennen die hier misschien overleden zijn. Hè? Want ze hebben een bouw, de meeste mensen kennen elkaar. Hè?
5: En wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn al zeker 13 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grote Russische aanval. De stad is urenlang bestookt met 74 raketten en 500 drones. Volgens Rusland werden vooral militaire doelwitten geraakt. Maar dat klopt niet, zegt correspondent Michiel Driebergen, die in Oekraïne is.
9: De burgemeester van Kiev hebt van 30 plekken en dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
5: Het zou gaan om een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog 4 jaar geleden. En de campings van Rock Werchter beginnen vol te lopen met festivalgangers. Het vierdaagse festival start vanmiddag en de kampeerders zijn zich volop aan het installeren met eten en drank en ze kijken er naar uit.
10: Naar de vele optredens natuurlijk, naar de sfeer. Ze geven ook mooi weer, dus eigenlijk alle elementen voor een topeditie lijkt het mij.
11: Er komt nog een tafel en er komt ook nog wat mensen.
12: En een beetje chips en dan ja, een glazen boterham zoals ze zeggen. Hè.
5: En die festivalgangers krijgen eerst nog wat lichte regen, maar deze namiddag opnieuw zonnig vanaf de kust. Temperaturen vandaag tot 25 graden. En ook morgen krijgen we mooi zomerweer met opnieuw 25 graden.
13: De tijdloze. Tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Krevel.
1: Deze zondag profiteer je nog beter van de solde bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
0: Krevel, leef beter.
2: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is the muscle of a Lynch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lynch Garden.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Willem. Favoriet Werchter-ervaring was een optreden van Moby. Twee keer na elkaar gezien, als vervanging van een ander optreden. En de sfeer zat keigoed. Het was 's avonds, iedereen was in vorm, het was warm, opzwepend, iedereen keileuk.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De tijdloze.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be. Even bollen, iedereen.

0: Feitloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
1: Het artsenexamen is volop bezig. Zo'n 7000 studenten doen vandaag mee aan het toelatingsexamen voor de opleiding geneeskunde op de Heizel in Brussel. Vorig jaar hadden verschillende studenten gefraudeerd door bijvoorbeeld ChatGPT te gebruiken. Daarom is het examen dit jaar opnieuw op één locatie en is het niet meer digitaal, maar wel met pen en papier. En deze deelnemers hebben daar begrip voor.
2: Ik vind het wel goed dat iedereen zo echt wel eerlijke kansen krijgt.
3: Ik wil niet vals spelen, dus...
4: Ik heb vorig jaar ook meegedaan en ik vind het misschien wel beter. Want ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
2: Ik vind het wel zwaar of zo dat we hier nu met bijna 10.000 man gaan zitten op de eerste dag van Werchter. Dus ook wel al heel veel verkeer.
1: En die festivalgangers van Rock Werchter zijn zich op dit moment aan het installeren op de campings. Het vierdaagse festival start vanmiddag en deze kampeerders kijken er naar uit.
5: Naar de vele optredens natuurlijk, naar de sfeer. Ze geven ook mooi weer, dus eigenlijk alle elementen voor een topeditie lijkt het mij. Er
6: komt nog een tafel en er komen ook nog wat mensen.
7: En een beetje chips. En dan ja, een glazen boterham zoals ze zeggen. Hè.
1: De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister voor de slachtoffers van de zware brand gisteren in een appartementsgebouw op Linkeroever. Er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost. Vermoedelijk ontstond de brand tijdens werken aan een elektriciteitskast. Een deel van de bewoners kon vannacht thuis slapen. Zij deden dat met een bang hart.
8: Dan ben ik hier vannacht terug aangekomen. Overal politie, ambulances, civiele bescherming. Rook verschrikkelijk naar een brandgeur. En nu nog trouwens.
9: Het is natuurlijk erg, ook omdat ze waarschijnlijk mensen gaan kennen die hier misschien overleden zijn. Hè? Want ze hebben een bouw, de meeste mensen kennen elkaar. Hè?
1: En ook in Duitsland zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van het land. Enkele tientallen mensen raakten ook gewond, maar niemand van hen is er erg aan toe. De dodelijke slachtoffers zijn patiënten. Volgens Duitse media is de brand in een kamer begonnen. En in het zuiden van Frankrijk is al 1200 hectare bos afgebrand in de streek rond Marseille. In Frankrijk is er nog steeds een hittegolf. Er zijn ook al meer dan 90 mensen verdronken toen ze gingen zwemmen op verboden of gevaarlijke plaatsen. Eerst krijgen we nog wat lichte regen, dan deze namiddag opnieuw zonnig vanaf de kust. Temperaturen vandaag tot 25 graden. Morgen krijgen we dan mooi zomerweer met opnieuw 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm. Zondag wat meer wolken en kans op lichte regen.
0: De tijdloze. Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Krevel.
11: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
10: Krevel, leef beter.
12: Ze zijn officieel geopend.
13: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Mannekes, heb je dat gezien?
16: Heb je wat gezien?
15: De grote zomerdeals bij Gamma.
17: Ja, ze doen met kortingen.
16: Tot 50%.
15: En de bon in de folder.
16: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
17: Ook gezien.
15: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
17: Bompi, wij klussen mee. Yeah!
18: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: De tijdloze.
20: Dit komt uit de jaren 60.

0: voorzet komt. En tegen de paal en nu wel de goal. Diarra scoort, geen sprake van buitenspel. Senegal staat verdiend op 1-0. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow, wat een geweldige goal. 2-0 Senegal. Het moet een Japans scenario worden.
1: Hallo.
0: Meunier voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Tweede zone. De goal! De goal! Claimen een penalty. Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
2: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Zeg Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n sausken worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
8: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De tijdloze.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Wat?
5: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
10: Kinderen uit Nederland worden hier seksueel uitgebuit. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Het zijn soms erg jonge kinderen die vanuit Nederland de grens worden overgebracht naar ons land of Duitsland om daar dan misbruikt te worden. Het Nederlandse centrum kon 125 slachtoffers identificeren, van wie er 99 in België misbruikt zijn. Joyce was een van hen.
11: Als ik naar buitenland ging, dan ging dat vaak in of een wat groter busje, zeg maar, waar je ook achterin de slaapplek hebt. Maar meestal was het in een camper of een caravan. Word je daarheen gebracht en dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
10: De VRT wil zijn video- en audioplatform VRT Max openstellen voor andere lokale mediaspelers. Er wordt steeds meer uitgesteld gekeken via allerlei apps en platformen op verschillende schermen. Maar voor kleinere zenders, zoals de regionale omroepen, is het moeilijk om zelf zo'n app te ontwikkelen. En daarom wil de publieke omroep VRT Max openstellen, dat zei CEO Frederik de Laplace in het Vlaams parlement.
12: Openstellen voor onze collega's van de commerciële omroepen, van de regionale omroepen. Openstellen voor productiehuizen, voor uitgevers, voor operatoren, voor andere publieke omroepen. De vindbaarheid van lokale content kan erdoor verhogen. Het gebruiksgemak kan met een ruk omhoog. De technologische investeringen kunnen gespreid worden. De aantrekkelijkheid voor de advertentiemarkt kan verhogen. Voldoende redenen om het minstens te onderzoeken.
10: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. Volgens de burgemeester gaat het om de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog, begin 2022. Er is een rouwdag afgekondigd. Het is van half juni geleden dat Rusland nog zo'n grote aanval op Kiev uitvoerde. En dat is geen toeval, zegt Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
13: Het lijkt erop dat Rusland toch raketten en drones heeft opgespaard om zo'n grote aanval uit te voeren. En het lijkt toch ook een beetje een reactie op wat Oekraïne aan ligt in Rusland zelf. Poetin moet ingrijpen, omdat Oekraïne er toch in slaagt om de olieproductiebedrijven stil te leggen. Dat zorgt toch voor grote problemen in Rusland. En ja, dan resteert hem eigenlijk alleen maar dit soort grote aanvallen, omdat het aan het front toch ook een beetje stokt voor de Russen.
10: En de eerste dag van Rock Werchter is zo net van start gegaan. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide in Werchter in Vlaams-Brabant. Headliners van deze editie zijn onder meer Mumford & Sons, The XX, 21 Pilots en The Cure. En sommige festivalgangers komen van ver.
14: From Israel.
15: From Germany.
16: I live in London, you're from Nottingham.
17: Yeah. Gewoon één dagje. Volgend jaar gaan we misschien wel wat langer gaan, denk ik, maar we gaan dit jaar uittesten.
16: We houden gewoon heel erg van muziek en van die festivalsfeer en zo. En nieuwe artiesten ontdekken vinden we heel leuk. Dus we laten ons graag verrassen, denk ik, vandaag.
10: Via VRT Max kan je een aantal concerten van Rock Werchter live volgen. Het is bewolkt met hier en daar ook wat lichte regen. Deze namiddag opnieuw droog en zonnig en tot 25 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna opnieuw volop zon en 25 graden.
18: De tijdloze.
9: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 70.

0: Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Erika en mijn favoriete Werchter-herinnering is sowieso van vorig jaar, 2024, toen Lenny Kravitz een van de eerste headliners was. Ik stond daar samen met mijn zus redelijk vooraan en die man is 60 plus, maar die ziet er zo fit uit en die springt van de ene kant naar de andere. Die had zijn hele band mee en dat was gewoon echt een fantastische ervaring. Ook de achtergrond met de schermen was heel mooi gedaan, dus ik heb daar heel hard van genoten.
0: Lang leven, Rock Werchter.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure.
3: De tijdloze.
4: Een zee van tijdloze muziek.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Eggo Keukens.
4: Nu solde tot 30% korting.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: De tijdloze.
14: Het is 1 uur. Goedemiddag.
15: De doden van de brand in Antwerpen zijn vrouwen. Bij de zware brand in een flatgebouw in Antwerpen-Linkeroever gisteren zijn 5 mensen overleden en dat zijn alle 5 vrouwen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 van hen zijn al geïdentificeerd, zegt het parket van Antwerpen.
16: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
15: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moest onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel kon 125 slachtoffers identificeren, van wie er 99 in België misbruikt zijn en 26 in Duitsland. Het zijn soms erg jonge kinderen die ook al eerder in Nederland misbruikt zijn. Maar als je over de grens wordt gebracht, is dat nog erger, zegt Joyce, die jaren geleden een van de slachtoffers was.
17: Als je uitgebuit wordt in Nederland, kan je wel horen wat de bedoeling is dat er gaat gebeuren. Want je kan ze verstaan. En op het moment dat jij in het buitenland bent, dan kan je ook dat niet meer verstaan. Dus dan, je leert op een gegeven moment om continu uit te gaan van het allerergste.
15: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen 17 doden geteld na de zware Russische aanval van afgelopen nacht. Er zijn ook zo'n 90 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester was het de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog begin 2022. De schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die in Kiev is.
18: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. De schade is heel erg groot. En mensen zijn boos en verdrietig. Uit respect worden er vandaag heel veel publieksevenementen afgelast. En iedereen staat stil bij wat er is gebeurd.
15: En een uur geleden is Rock Werchter in Vlaams-Brabant gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. Headliners van dit jaar zijn onder meer Mumford & Sons, The XX, 21 Pilots en The Cure. Deze festivalgangers waren als eerste op de wei.
19: Dankjewel.
20: Veel plezier.
19: Ja, we zijn eindelijk binnen. Jibbi.
21: Eerst gaan verkennen en ons bij de nieuwe snufjes van dit jaar ontdekken.
22: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
23: Elk jaar is dat fantastisch, hè?
24: 4 dagen lang. Wat zijn de tips om dat te overleven?
23: Veel drinken. Goed hydrateren. En plezier maken. Hè.
24: Dansen en bier.
25: Rustig beginnen.
15: Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Later deze namiddag opnieuw droog en zonnig en tot 25 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna opnieuw volop zon en 25 graden.
13: De tijdloze.
14: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Knaldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
5: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.
8: Recycle.

voorzet komt. En tegen de paal en nu wel de goal. Diarra scoort, geen sprake van buitenspel. Senegal staat verdiend op 1-0. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow, wat een geweldige goal. 2-0 Senegal, het moet een Japan scenario worden. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Tweede zone. De goal! De goal! Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk. De Duivels claimen een penalty. Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Een goede middag. Zo net is de 41ste editie van Rock Werchter van start gegaan. Vier dagen lang staan op de line-up van Rock Werchter een heleboel artiesten van tijdloos kaliber. Tijdloos, dat is de beste benaming die je kan geven aan Elvis Costello, Kasabian, Prodigy, Mumford & Sons en zeker ook The War on Drugs. Tijdloze namen, dus je kan ervan genieten. Live op Rock Werchter, maar ook gewoon op de tijdloze radio. Dit is nog eens The War on Drugs, zoals ze 8 jaar geleden klonken op Pukkelpop. The War on Drugs live met I Don't Live Here Anymore.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: Hi, I'm Adam from The War on Drugs, and we're playing at Rock Werchter tonight.

Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes, heb je dat gezien?
5: Heb je dat gezien?
4: De grote zomerdeals bij Gamma.
6: Ja, ze doen met kortingen.
5: Tot 50%.
4: En de bon in de folder.
5: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
4: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Bompie, wij klussen mee.
9: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
11: In Walibi!
12: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Wat wordt het vandaag?
13: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, dat is een makkie.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
17: De tijdloze.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is the mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: Nu exclusief bij Lidl. De Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen.
7: En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2020.

0: geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
2: De 5 doden van de brand in Antwerpen zijn vrouwen. Bij de zware brand in een flatgebouw in Antwerpen-Linkeroever gisteren zijn 5 mensen overleden en dat zijn alle 5 vrouwen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 van hen zijn ook al geïdentificeerd, zegt het parket van Antwerpen.
3: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen die leeftijden ook meegeven.
2: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moest onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. VZW Pajoke, die strijdt tegen mensenhandel, is niet echt verbaasd dat kinderen en jongeren uit Nederland in Antwerpen en de Kempen misbruikt worden. Uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel blijkt dat tientallen Nederlandse kinderen en jongeren in ons land misbruikt worden, meestal in Antwerpen. Daar is een grote prostitutiesector actief en er zijn nog verklaringen, zegt Pajoke-directeur Wieke van der Kroef.
4: Ik denk dat het een grote stad is die goed bereikbaar is vanuit Nederland, makkelijk over de grens. Er wordt hier dezelfde taal gesproken als in Nederland, wat natuurlijk ook de overgang gemakkelijker maakt dan bijvoorbeeld naar Luik. En je ziet dat dat toch blijkbaar veel aantrekt. En blijkbaar is er ook veel nog onzichtbaar hier in Antwerpen, of weten we nog niet deze slachtoffers snel te herkennen hier in de stad.
2: En de VRT wil zijn video- en audioplatform VRT Max openstellen voor andere lokale mediaspelers. Er wordt steeds meer uitgesteld tv gekeken via allerlei apps en platformen op verschillende schermen. Maar voor kleinere zenders, zoals de regionale omroepen, is het moeilijk om zelf zo'n app te ontwikkelen. En daarom wil de publieke omroep VRT Max openstellen. Dat zegt CEO Frederik Delaplas in het Vlaams parlement.
5: Openstellen voor onze collega's van de commerciële omroepen, van de regionale omroepen. Openstellen voor productiehuizen, voor uitgevers, voor operatoren, voor andere publieke omroepen. De vindbaarheid van lokale content kan erdoor verhogen. Het gebruiksgemak kan met een ruk omhoog. De technologische investeringen kunnen gespreid worden. De aantrekkelijkheid voor de advertentiemarkt kan verhogen. Voldoende redenen om het minstens te onderzoeken.
2: Bewolkt met kans op wat lichte regen, maar later deze namiddag opnieuw droger en zonniger en tot 25 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna opnieuw volop zon en 25 graden ook.
6: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Mannekes, heb de dag gezien?
10: Heb de dag gezien?
9: De grote zomerdeals bij Gamma.
11: Ja, ze doen met kortingen.
10: Tot 50%.
9: En de bon in de folder.
10: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
11: Ook gezien.
9: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Bompie, wij klussen mee.
12: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: De tijdloze.
14: Dit komt uit de jaren 90.

0: Rockwerchter.
1: De tijdloze.
2: Hallo, ik ben Amina en in 2014 ben ik naar Stromae gaan kijken op Rockwerchter. De allereerste keer dat ik hem live heb gezien. En dat is mij tot nu toe echt nog altijd bijgebleven als een van de beste optredens dat ik ooit heb gezien. Dat was zo'n goede show, echt tot mijn outfit changes. Hij had het publiek echt helemaal mee en dat was, ja, voor mij was dat zo onvergetelijk.
0: Lang leven Rockwerchter.
1: Bonjour, c'est Stromae en je luistert nu naar De Tijdloze.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De tijdloze.

0: €18,99. Lunch Garden.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: tickets gescoord. Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Bompie, wij klussen mee.
5: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Oh, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze bieden een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
10: Alle doden van de brand in Antwerpen zijn geïdentificeerd. De 5 mensen die gestorven zijn bij de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen gisteren zijn nu allemaal geïdentificeerd, dat zegt het parket. Het zijn allemaal vrouwen, de jongste was 54, zij was op het moment van de brand op bezoek bij haar moeder van 93 die ook omkwam. Ook de andere slachtoffers waren bewoners van 72, 78 en 80 jaar. De meeste stierven door te veel rook in te ademen. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. VZW Pajoke, die strijdt tegen mensenhandel, is niet echt verbaasd dat kinderen en jongeren uit Nederland in Antwerpen en de Kempen misbruikt worden. Uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel blijkt dat tientallen Nederlandse kinderen en jongeren in ons land misbruikt worden, meestal in Antwerpen. Daar is een grote prostitutiesector actief, zegt Pajoke-directeur Wieke van der Kroef.
11: Ik denk dat het een grote stad is die goed bereikbaar is vanuit Nederland, makkelijk over de grens. Er wordt hier dezelfde taal gesproken als in Nederland, wat natuurlijk ook de overgang gemakkelijk maakt dan bijvoorbeeld naar Luik. En je ziet dat dat toch blijkbaar veel aantrekt. En blijkbaar is er ook veel nog onzichtbaar hier in Antwerpen, of weten we nog niet deze slachtoffers snel te herkennen hier in de stad.
10: In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ambulance reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich ook aan de toegelaten snelheid. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen 20 doorgeteld na de zware Russische aanval van afgelopen nacht. Er zijn ook zo'n 90 mensen gewond geraakt. Volgens de burgemeester was het de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog begin 2022. Er is een rouwdag afgekondigd. De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten intussen om zelf Patriots luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. En Portugal roept de alarmfase uit voor het risico op bosbranden door de hitte daar. Daardoor mogen bijvoorbeeld bepaalde machines op het platteland verboden worden om te vermijden dat er brand ontstaat. In het grootste deel van het zuiden van Portugal geldt code rood voor de hitte. Het is er nu meer dan 40 graden. Bij ons bewolkt met kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw wat droger en tot 25 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna volop zon en 25 graden ook. En ook het weekend wordt zonnig, dan halen we 27 graden.
12: De tijdloze.
9: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: De tijdloze live.

0: annulering door Herk Thomas. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 60.

Smit komt en tegen de paal en nu wel de goal. Diarra scoort, geen sprake van buitenspel. Senegal staat verdiend op 1-0. Sar neemt hem geweldig mee. Sar! Wow, wat een geweldige goal. 2-0 Senegal, het moet een Japans scenario worden. Meunier geeft voor Lukaku. Jawel! Romelu Lukaku. Tweede zone, de goal! De goal! De Duivels claimen een penalty. Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal. België op 3-2. Yuri Tielemans. Einde van de wedstrijd. De Rode Duivels kwalificeren zich.

0: Klozen.
1: Live and kicking.
2: Een goedemiddag. Rock Werchter is begonnen. Vier podia staan in Lichterlaai. Vier dagen lang. En vandaag kan je ook een heleboel tijdloze artiesten gaan meepikken. Onder andere The Lumineers, Kasabian, Tom Smith van Editors, Elvis Costello, War on Drugs spelen en ook Prodigy. De afsluiter vanavond op de mainstage. De grote afsluiter zijn Mumford & Sons. En die stonden daar ook 7 jaar geleden al op Rock Werchter op de mainstage. Dit zijn ze, Mumford & Sons, 7 jaar geleden live op Rock Werchter. Little Lion Man.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Tijdloze.
9: Een zee van tijdloze muziek.

0: net.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Adventure is everywhere.
7: Kom naar de Solden.
8: Nee, Solden.
7: Solden?
8: Een S Solden bij AS Adventure.
7: AS, dat is ook al mijn S.
8: Ja, Solden bij AS Adventure.
7: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
8: Nee, het is Solden.
7: Shit, hè.
8: En zondags open.
7: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
6: AS Adventure.
9: DSM.
10: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
9: DSM Keukens.
10: Altijd open op zondag.
11: Hier Pipa de kat.
12: En Bobby de hond van Maxizo.
11: Hallo. Hallo, beste katten en honden.
12: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
11: De dierenwinkel met de lage prijzen.
12: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
11: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
12: Ze zal het wel doorkrijgen.
11: Tot binnenkort.
13: Nu bij Maxizo, het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Goed voor het beestje.
15: Goed voor het baasje.
16: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
17: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
18: Er is onvrede over de opvangregeling na de brand in Antwerpen. Verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen nu eventjes terug naar huis om wat spullen te halen. Gisteren brak brand uit in het gebouw op Linkeroever, wellicht bij werken aan de elektriciteitsinstallatie. 5 vrouwen kwamen om het leven bij die brand. De zwaarst getroffen appartementen zullen 6 maanden onbewoonbaar zijn. De bewoners hebben vanmiddag meer uitleg gekregen van de stad Antwerpen en de verzekeringsmaatschappij. Die hebben gezegd dat ze voor 5 dagen in opvang zullen voorzien. En daar waren veel bewoners niet blij mee.
19: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over het feit dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
20: Als de burgemeester, de eerste minister, de voorzitter van de Kamer, de koning, mij zegt van, hè, wij gaan u niet vergeten. En de dag nadien krijg je de melding van, het CAW zal u helpen. Ik heb niks meer. Jawel, regel het.
18: In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ambulance reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. Olivia en Noah waren vorig jaar opnieuw de meest gekozen voornamen voor baby's. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Stadbel. Olivia staat al jaren op 1, gevolgd door Emma en Louise. Bij jongens staat Noah al 5 jaar op de eerste plaats, gevolgd door Arthur en Jules. Wie niet voor de traditionele namen ging, liet zich onder meer inspireren door bekende personen. Zo zijn er intussen al 265 Shakira's en 22 Zendaya's in ons land. En 8 dagen na de dubbele aardbeving in Venezuela in Zuid-Amerika is een man levend van onder het puin gehaald. De man is bewakingsagent in een winkelcentrum. Hij was 's nachts aan het werk op het moment van de aardbevingen. De reddingswerkers hadden afgelopen zaterdag voor het eerst contact met hem en nu is hij dus bevrijd. De man is in Venezuela een symbool van hoop geworden. Bij de aardbevingen vielen meer dan 2300 doden. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw wat droger en tot 25 graden. Morgen eerst nog grijs, daarna volop zon en 25 graden ook. En ook het weekend wordt zonnig, dan halen we tot 27 graden.
3: De tijdloze.
14: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is the mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
8: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
10: Hoe dat?
9: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh, cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
11: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
12: Heb je wat gezien?
11: De grote zomerdeals bij Gamma.
13: Ja, ze doen met kortingen.
12: Tot 50%.
11: En de bon in de folder.
12: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
13: Ook gezien.
11: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
13: Pompie, wij klussen mee.
14: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
16: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
17: En een avonturenparcours.
15: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
18: Bellewaerde!
15: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
19: De tijdloze.
20: Dit komt uit de jaren 90.

0: Lang leven Rock Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Fleur en als ik aan Werchter denk, dan denk ik aan mijn eerste festivalervaring ooit. Het meeste dat mij is bijgebleven is zo dat collectief genieten van een concert. Florence and the Machine is toen komen optreden. De zon ging onder, die vrouw was op haar blote voeten aan het springen. Iedereen was gewoon luidkeels aan het meezingen. Dus ja, dat is wel echt een van mijn core memories.
0: Lang leven Rock Werchter. Rock Werchter.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripleoin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2020.

Detektlose.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
5: Bewoners mochten wat spullen ophalen na de brand in Antwerpen. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Veel mensen kunnen intussen terecht bij familie of vrienden. Voor wie dat niet lukt, voorzien de verzekeringen 5 hotelovernachtingen. Daarna moeten ze een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld via de stad Antwerpen. De bewoners mochten vanmiddag even hun appartement in om wat spullen op te halen.
6: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk. Maar ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk. Dus nu heb ik eindelijk kleren kunnen meepakken. Mijn sleutels vooral, mijn autosleutels. Ik heb mijn portemonnee, mijn rijbewijs. Gewoon al de nodige dingen voor de komende dagen zeker in orde te zijn.
5: Bij de brand in het appartementsgebouw kwamen 5 mensen om het leven. Zo'n 1500 jongeren en kinderen in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft zo langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen.
7: Dat is te veel. En we zoeken dus echt 1500 gezinnen die bereid zijn om voor langere tijd of voor kortere tijd een kind op te nemen in pleegzorg. Want het is niet zo dat al die kinderen per definitie voor jaren op zoek zijn naar een pleeggezin. Maar ook heel wat kinderen die op zoek zijn naar kortere periodes om een zorgeloze tijd te kunnen doormaken.
5: Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zette Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1.500 papieren bloemen op het strand van Nieuwpoort. Olivia en Noah waren vorig jaar opnieuw de meest gekozen voornamen voor baby's. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Stadbel. Olivia staat al jaren op 1, gevolgd door Emma en Louise. Bij jongens staat Noah al 5 jaar op de eerste plaats, gevolgd door Arthur en Jules. Wie niet voor de traditionele namen ging, liet zich onder meer inspireren door bekende personen. Zo zijn er intussen al 265 Shakira's en 22 Zendaya's in ons land. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 3 campings ontruimd door verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en de Oostelijke Pyreneeën. Honderden brandweermensen proberen de branden te blussen. De Franse premier Le Cornu is in Marseille voor een crisisvergadering over de hitte en branden. En ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden door de hittegolf. In grote delen in het zuiden van Portugal kunnen de temperaturen tot boven de 40 graden gaan. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de 3e ronde. Hij versloeg de Portugees Jaime Faria in 4 sets. De volgende tegenstander van Bergs wordt de Brit Arthur Ferry, nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog. Het blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig en tot 25 graden. Het weekend brengt ook zonnig weer, dan halen we tot 27 graden.
0: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Tijdloze.
1: Tijdloze.
2: Voorzet komt. En tegen de paal. En nu wel de goal. Diarra scoort in sprake van buitenspel. Senegal staat verdiend op 1-0. Sar neemt hem geweldig mee. Sar. Wow. Wat een geweldige goal. 2-0 Senegal. Het moet een Japan scenario worden.
3: Hallo.
2: De zone, de goal, de goal! Yuri Tielemans, onwaarschijnlijk. De Duivels claimen een penalty. Het wordt Yuri Tielemans, de Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans. Einde van de wedstrijd. De Rode Duivels kwalificeren.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
2: De tijdloze live.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is the mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
9: Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstel. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
16: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdlozen.
1: Live and kicking.
2: Goedemiddag allemaal, het is dag 1 van Rock Werchter en vanavond volgt daar een explosie van energie. De legendarische Britse rave rockers van The Prodigy zullen dan de hele festivalweide ongetwijfeld doen daveren. Dit is The Prodigy zoals ze live klonken eerder al, want ze hebben nogal op Werchter gestaan. Dit zijn ze live met Out of Space.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: De tijdlozen.
1: Live and kicking.
2: Live and kicking.

0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: koken. Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De tijdloze.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
3: Zo'n 1500 kinderen wachten nog op een pleeggezin. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. De wachtlijst blijft zo langer worden. Er verblijven nu zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij pleegzorgfamilies. Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zette Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1500 papieren bloemen op het strand van Nieuwpoort. Presentator Tom de Kok is pleegzorgambassadeur en zelf ook pleegouder.
4: Je zorgt voor een kind dat hopelijk in het beste geval ooit gewoon terug in zijn eigen thuissituatie kan opgroeien. Dus er is soms afscheid, soms is dat er ook niet en blijft een kind tot zijn volwassenheid bij jou en is dat gewoon een extra familielid. Bij ons voelt dat alleszins heel erg zo. Maar het machtige prachtige is dat je iets geeft en ook iets terugkrijgt.
3: Een deel van het appartementsgebouw op Antwerpen-Linkeroever, waar gisteren een zware brand was, zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat is gezegd op een informatievergadering voor de bewoners. Voor wie niet bij familie of vrienden terecht kan, voorzien de verzekeringen 5 hotelovernachtingen. Daarna moeten ze een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld via de stad Antwerpen. De bewoners mochten vanmiddag even wat spullen ophalen in hun appartement.
5: Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk. Dus nu heb ik eindelijk kleren kunnen meepakken. Mijn sleutels vooral, mijn autosleutels. Ik heb mijn portemonnee, mijn rijbewijs. Gewoon al de nodige dingen. Ik hoop dat wij er gewoon snel in mogen, want ik heb elektriciteit, ik heb water. Dus ik zou niet weten waarom ik een band op straat moet leven, om het zo te zeggen.
3: Bij de brand in het appartementsgebouw kwamen 5 vrouwen om het leven. Op de Heysel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Vorig jaar was er veel ophef nadat studenten gefraudeerd hadden, onder meer met ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie en met pen en papier. De afgelopen jaren was dat op verschillende locaties en op de computer. Morgen en overmorgen zijn er de examens voor tandarts en dierenarts. We nemen steeds vaker de trein om naar het buitenland op reis te gaan. Dat blijkt uit cijfers van de NMBS. Vorige zomer werden in ons land 1,6 miljoen tickets gekocht naar internationale bestemmingen. 6% meer dan het jaar ervoor. Franse steden zijn het meest populair, gevolgd door Londen en Amsterdam. Italië, Spanje en Tsjechië worden ook populairder. Vanuit België geraak je met de trein op zo'n 6000 bestemmingen in 15 Europese landen. Tegen 2030 wil de NMBS dat aanbod uitbreiden naar 8000 bestemmingen. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 3 campings ontruimd door verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en de oostelijke Pyreneeën. Honderden brandweermensen proberen de branden te blussen. De Franse premier Le Cornu is in Marseille voor een crisisvergadering over de hitte en branden. En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich voor het eerst geplaatst voor de 3e ronde. Hij versloeg de Portugees Jaime Faria in 4 sets. Zijn volgende tegenstander is de Brit Arthur Ferry, nummer 114 van de wereld. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht is het licht bewolkt, tussen 9 tot 15 graden dan. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zon en hoge wolken en tot 25 graden. In het weekend veel zon en dan tot 27 graden.
2: Dit is De Tijdloze.
6: Are you ready to party? Het is een heerlijke zomeravond om het feestje hier al op gang te trekken met de platen van DJ 44. Prince Buste met Al Capone, Casey and the Sunshine Band met Get Down Tonight. Chas Jankel komt langs met Glad to Know You. Simple Minds zijn er ook bij met Promise to a Miracle. Maar eerst de Who, wie? De Who? Jawel, met Baba O'Reilly.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
3: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
4: Are you ready to party?
5: De tijdloze dansen.

0: please fly to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
7: Heb je wat gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
8: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Pompie, wij klussen mee.
10: Yeah!
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Ze zijn officieel geopend.
13: This is a mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
14: Nu bij Maxizo.
15: Hallo.
14: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Adventure is everywhere.
17: Kom naar de Solden.
18: Nee, Solden.
17: Solden?
18: Een S Solden bij AS Adventure.
17: AS, dat is ook al mijn S.
18: Ja, Solden bij AS Adventure.
17: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
18: Nee, het is Solden.
17: Shit, hè.
18: En zondags open.
17: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
16: AS Adventure.
19: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
10: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
3: 500?
6: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Okay, party people in the house.
2: De tijdloze dansant.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
4: Een tiener wordt verdacht van massale phishing. De politie heeft de vermoedelijke leider van een phishingbende opgepakt in een Airbnb in Antwerpen. Het is een man van 19 uit Antwerpen die vaak in Dubai verbleef. De bende zou verschillende slachtoffers in Europa gemaakt hebben. Ze stuurden valse e-mails die van de overheid leken te komen. En ze werkten ook met valse bankmedewerkers en overnamesoftware. Zo kregen de criminelen toegang tot de bankrekeningen van hun slachtoffers. En de bende zou zo meer dan een half miljoen euro buit gemaakt hebben. De man is intussen aangehouden. Er loopt een tuchtonderzoek naar mogelijk wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland in Mechelen en Willebroek. Het onderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat. Dat zou begin deze week gebeurd zijn. De politiezone Rivierenland noemt het gedrag onaanvaardbaar en zegt dat ook het politiecollege en openbaar ministerie ingelicht zijn. De Vlaamse regering heeft vorig jaar in totaal 19,8 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen. De subsidies gingen onder meer naar organisaties, maar het gaat ook om extra budget voor woonzorgcentra of om scholen te bouwen. De Vlaamse regering besliste eerder om te besparen, maar minister van Begroting Ben Wijs van de N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
5: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren, want we willen een begroting in evenwicht en dat wil zeggen dat we dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
4: De Britse regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie tussen 1950 en 1980. Er zijn toen zo'n 185.000 baby's weggehaald bij hun moeder omdat die niet gehuwd was. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zegt premier Starmer.
6: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
4: In ons land hebben de Vlaamse regering en de Belgische bisschoppen zich in 2015 geëxcuseerd voor gedwongen adopties na de oorlog. En in Barcelona in Spanje worden vanavond de wielrenners voorgesteld voor de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Die start daar met een ploegentijdrit. Remco Evenepoel werd 2 jaar geleden al eens derde in de Tour en is nu ook ambitieus.
7: Ik denk elke Tour is sowieso anders, maar ik voel me behoorlijk goed en ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting podium. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
4: Vanavond op de meeste plaatsen droog, vannacht licht bewolkt en 9 tot 15 graden. Morgen eerst wat ochtendgrijs, daarna zon en hoge wolken en tot 25 graden dan.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek. I

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijdvarkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zegt schat.

0: Kei spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 80.

0: motor bij een Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
1: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hittegolf in ons land de voorbije 2 weken was er een opmerkelijk grote oversterfte, dat zegt de Risk Management Groep. Die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%, goed voor meer dan 1200 overlijdens meer dan normaal het geval zou zijn. Volgens die Risk Management Group is dat zelfs ongezien. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste de coronagolf in 2020. De gegevens zijn wel nog onvolledig en worden later nog bijgewerkt door het Gezondheidsinstituut Cienzano. Lotfi Mostefa, de schepen van huisvesting in Anderlecht voor PS, ontkent dat hij zelf sociale woningen toekent in de gemeente. Dat zei hij in een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Mostefa reageerde er voor het eerst publiekelijk na een reportage van Pano, waaruit bleek dat hij de toekenning van sociale woningen beïnvloedt. WhatsApp-verkeer van de schepen toont dat aan. Volgens de schepen zijn die zaken uit hun context getrokken. Hij maakt zich sterk dat de procedures altijd gevolgd werden. Er lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken naar de zaak. De opstandige katholieke priesterbroederschap Sint Pius X wordt door het Vaticaan als geheel geëxcommuniceerd uit de kerk gezet dus. Het gaat over 600.000 gelovigen in totaal. De ultratraditionele broederschap wijdde gisteren 4 nieuwe bisschoppen tegen het uitdrukkelijk verbod van paus Leo in. Die 4 werden daarop al geëxcommuniceerd en ook de 2 bisschoppen die hen hebben gewijd. Maar die straf geldt nu dus voor de hele broederschap, zo blijkt. Sint Pius weigert de modernisering van de katholieke kerk te volgen die in de jaren 60 is doorgevoerd. En in Barcelona vindt vanavond de ploegenvoorstelling plaats voor de 113e ronde van Frankrijk. Die gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit in de Spaanse stad. Jasper Philipsen won in zijn carrière al 10 ritten in de Tour en hoopt er dit jaar nog aan toe te voegen.
3: De Tour is altijd een heel avontuur, 3 weken lang. Het is opnieuw... gaat er van dit jaar opnieuw heel wat geschreven worden. En hopelijk voor mezelf en voor de ploeg een mooi verhaal.
1: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.
2: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar Anna Green.

0: Lang leven Rob Werchter.
1: De tijdloze.
2: Ik ben Frank en ik heb een aantal goede herinneringen aan Werchter. Maar de eerste en misschien de krachtigste, dat was het concert van U2 in 1985. Dat is een van de concerten waarbij het mij gelukt is om helemaal tot vooraan te geraken. En ik heb er 6 uur voor moeten rechtstaan in de broeierige zon. Het was vooral eigenlijk de ervaring en de beleving die mij zo is bijgebleven. Want ik heb er eigenlijk geen flow idee meer van welke nummers dat ze toen gewacht hebben.
0: Lang leven Rock Werchter.

0: Tijdloze.
1: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Groep, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
1: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, ook daar in Frankrijk, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
1: Premier Sébastien Lecornu bezocht de regio vandaag. Hij waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Want vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk, in verschillende Franse regio's, opnieuw richting 35 graden. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor de derde ronde. En op het WK voetbal is Spanje zo net aan zijn 16e finale begonnen. Daarin neemt de Europese kampioen het op tegen Oostenrijk. Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start opnieuw op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek. Hey!

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Groep van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om meer dan 1200 mensen. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
3: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
2: Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien was dat enkel de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Gené bekendgemaakt. Ook is het mogelijk om het resultaat te raadplegen op het gezondheidsportaal mijngezondheid.be. Tegelijk ontvangt ook de huisarts dezelfde informatie met een duidelijk advies over eventuele vervolgstappen. Volgens de minister zullen zo jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd zijn over hun screeningsresultaat. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden in Frankrijk. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien, van Marseille tot aan Perpignan.
5: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
4: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
6: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment une crise d'angoisse.
4: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
7: Les hélicoptères arrêtent pas de passer, les avions, bon.
4: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
2: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor die derde ronde. En op het wereldkampioenschap voetbal speelt Europees kampioen Spanje op dit moment tegen Oostenrijk. Nicola de Brabander, hoe staat het daar?
8: Ja, wel, Spanje staat verdiend 1-0 voor bij de rust. La Roja domineerde de eerste helft en vooral na een half uur duwde het echt het gaspedaal in. Eerst werd een doelpunt op hoekschop van Cucurella nog discutabel afgekeurd voor een lichte overtreding op de Oostenrijkse doelman. Maar diezelfde Cucurella schoterde even later met een mooie assist toch nog de 1-0 voor aan Mikel Oyarzabal. Zijn derde goal al op dit WK. Een sterk Spanje kreeg vervolgens nog kansen op 2-0, maar Baena die raakte de lat op vrije trap en ook Yamal kon in de rebound evenmin scoren. Spanje had dus meer doelpunten kunnen maken, maar het belangrijkste is dat de Europese kampioen vandaag wel eindelijk weer lijkt aan te knopen met het goede voetbal dat we van hen gewoon zijn.
2: En zo meteen begint de tweede helft. Bedankt, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De tijdloze live.

0: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Woude in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Soniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanchant van het Nationaal Park Brabantse Woude.
1: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Soniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
0: Paus Leo XIV heeft de Italiaanse non Alessandra Smerelli benoemd tot hoofd van het ministerie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Met de benoeming van Smerelli zet de paus het beleid voort om vrouwen aan te stellen op de hoogste posten binnen het Vaticaan. Een tijdje geleden zette Leo ook al een vrouw, een leek zelfs, aan het hoofd van het ministerie van Communicatie. Alessandra Smerelli zal zich bezighouden met thema's als rechtvaardigheid, vrede, migratie en de verdediging van de menselijke waardigheid. Op het WK voetbal heeft Spanje zich zo net geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Nicola de Brabander, was het een verdiende zege voor de Europese kampioen?
2: Ja, zeker. Een ruime verdiende zege voor Spanje. Op geen enkel moment kwamen ze in de problemen vandaag tegen een zwak Oostenrijk. Spanje benaderde vooral in het slotkwartier van de eerste helft zijn allerbeste niveau en maakte toen ook de openingsgoal. Cucurella legde af van op links voor Oyarzabal. Die trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel. En in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al van het toernooi maken. 3-0 dus. Voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-out-wedstrijd. En Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt gecasseerd.
0: Dank u wel, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien. En tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De cellen van het Portalisgebouw in Brussel verkeren in een erbarmelijke staat. De toestand van de cellen is onaanvaardbaar en ze voldoen niet aan de wetgeving over welzijn op het werk, zegt het Arbeidsauditoraat. In het Portalisgebouw zitten verschillende gerechtelijke diensten en er is dus ook een cellencomplex. Het gebouw is eigendom van KBC en wordt gehuurd door de regie der gebouwen. Volgens het Arbeidsauditoraat is de toestand van de cellen zorgwekkend, zowel voor de verdachten die erin worden vastgehouden, als voor de politie, omdat ze in erg moeilijke omstandigheden moeten werken. Als er niets aan gedaan wordt, wil het Arbeidsauditoraat de overheid gerechtelijk vervolgen. Bij een bomexplosie in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn donderdag zeker 9 mensen om het leven gekomen en er zijn ook 19 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers zijn 6 advocaten. Het café waar de bom ontplofte stond bekend als een ontmoetingsplek voor advocaten. Het ligt ook vlakbij het justitiepaleis in Damascus. Mogelijk heeft de aanslag te maken met de rechtszaak die nu aan de gang is tegen mensen van het regime van de afgezette dictator Assad. In Congo zijn nu al bijna 440 mensen gestorven aan de dodelijke ziekte Ebola. Sinds de uitbraak in mei zijn ook al 1155 besmettingen vastgesteld. De epidemie woedt in 4 provincies aan de grens met Rwanda en Oeganda. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen. Er is nog veel wantrouwen van de bevolking. Zo werd opnieuw een Ebola-centrum in brand gestoken door mensen die woedend waren omdat ze hun overleden familielid niet zelf mochten begraven. Tegen Ebola is nog geen vaccin. Er is wel een mogelijk preventief geneesmiddel dat binnenkort wordt uitgetest. Op het WK voetbal is het tijd voor een topwedstrijd tussen 2 Europese ploegen. Portugal en Kroatië nemen het tegen elkaar op in de 16e finales. De wedstrijd is net begonnen, 2 minuten bezig. Het staat nog altijd 0-0. Donderdagavond kwalificeerde Spanje zich al makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het wordt eerder fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog wat grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en dan maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En al het WK voetbalnieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen en raakten 9 mensen gewond bij nieuwe Russische aanvallen. Rusland zou de plaatsen Dnipro, Nikopol en Sinelnikove onder vuur hebben genomen met drones, artillerie, glijbommen en een raket. Vorige nacht voerde Rusland ook al zware aanvallen uit op hoofdstad Kiev. Daar vielen zeker 27 doden en meer dan 90 gewonden. Op Rock Werchter zit de eerste van 4 festivaldagen erop. Headliner was Mumford & Sons. En de band zorgde voor een fijne verrassing voor de Belgische fans. Zo kwam Pommelien Thijs de band vervoegen voor het nummer Badlands. En ze zong ook haar eigen hit Atlas met Mumford & Sons als begeleidingsband. Dat klonk zo.

wel een van de hoogtepunten. Andere grote namen donderdag waren The War on Drugs en The Prodigy. Op het WK voetbal nemen Portugal en Kroatië het tegen elkaar op in de 16e finales. Bij de rust staat het nog altijd 0-0. Portugal heeft het meeste balbezit en is de betere ploeg. Maar niet echt gevaarlijk en Kroatië verdedigt ook secuur. Cristiano Ronaldo staat in de spits, maar ook hij kon dus nog niet scoren. Donderdagavond kwalificeerde Spanje zich al makkelijk voor de volgende ronde.